0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen

gecentreerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het

0: meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NOS Dagstart. Oh, vroeg uit de vier.
2: En op weg naar je werk.

0: De WOS dagstart voor vroege vogels.
1: Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen.
0: Dit is de WOS.

0: van Holland, Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen en nu.

0: Dans lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: VOS Dagstart.
1: Voor vroege vogels.
2: Shine bright like a diamond.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Pressure is te zien in bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het mini-festival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
5: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
7: Is de winst. 5-7, 16.

0: En nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen!
4: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
4: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc. Aan de slag! Dit is jouw kickstart!
5: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag!
3: Op de WOS.

0: Everybody's Free.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
2: Spin it like...
1: Helemaal goud. De regio is wakker met Tim en Luc.
3: Goedemorgen.

0: allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik weet niet of de luisteraars daar ook wel eens last van hebben, maar wij waren hier vanochtend en toen konden we weer terug.
1: Ja.
0: En Luc, leg eens uit.
1: Ja, we kwamen hier aan, maar je komt hier natuurlijk niet zomaar binnen. Je hebt daar een tag voor nodig.
0: En wie waren dat vergeten?
1: Ja, toen zei Tim, Luc, heb je je tag?
0: Nee.
1: Nee. Dus toen konden we weer terug.
0: Ja.
1: Dus dat is hoe onze maandagochtend verliep.
0: Ja, ik hoop dat jullie ochtend wat soepeler verliep dan die van ons. Maar wij moesten weer heen en weer. Oké, dames en heren. Ik ga zo weer even push-ups doen, want die dames en heren moeten we echt even... We gaan hem verhogen. We gaan 20 push-ups doen 20, per dames en heren. Want we vergeten het niet.
1: Hey, en voor de mensen die op tv kijken... Als jullie mij toevallig zonder koptelefoon zien staan... Ja, we kwamen hier vanochtend binnen en er was geen koptelefoon meer... Die is verdwenen, dus ik ga hem zo meteen even halen in de auto en dan zijn we weer ready.
0: Ja, gelukkig doen we ook een beetje DJ-werk, dus we hebben wat apparatuur achter de hand. Ja. Oké, nou ik hoop dat iedereen lekker geslapen heeft die luistert en of kijkt. Alvast een hele goede maandag en een hele goede week toegewenst. We gaan lekker knallen deze ochtend. En geniet vooral van de dagstart. We gaan nu verder met Where is my husband?

0: Where's my husband van Ray?
1: Wow, dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag
1: op de WOS.
0: Ja, ik denk dat de husbands van hier zo in de regio nu aan het werk zijn.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Ja, goedemorgen. Hey, Tim, hoe was jouw weekend? Mijn weekend was goed. Ik heb vrijdag hebben we hier lekker de eerste Talent Friday gedaan met Melissa hier zo. Ja. Ze was van The Voice en ze had veel te vertellen. Toen kwam er nog iemand random binnenstormen in de studio hier. Die kwam meezingen. Zoele zomernachten zelfs, uiteraard. En dus dat was heel gezellig. Dus voor de luisteraars die meeluisteren en vandaag naar het Horticentrum gaan, of heel de week, wij zijn hier gewoon van 7 tot 10 en gewoon binnenwandelen.
3: Kom lekker binnenstormen.
2: De bakkies zijn warm. Ik heb geen biertjes koud staan.
3: Nee.
2: Kunnen we nog regelen. Als je dat wil. Maar Luc, ik hoorde ook iets over een derby. Ja. Veel mensen, vuur.
3: Ja, derby, zaterdag derby, FC Schavenzanderersland. Ja, het was mega druk, ruim 2000 mensen daar. En ja, helaas voor FC, maar Westlandia die had in de laatste minuut de winnende goal.
2: Oh nee.
3: Dus gefeliciteerd Westlandia, FC, even net was jammer, maar hey, misschien komt er nog een comeback.
2: Inderdaad.
3: Nou, als je lekker wakker bent geworden vandaag, pak even je lekkere eerste bakkie. En dan gaan wij door.

Voor degene die wat extra energie nodig heeft vanochtend. We pakken een beetje, hè. Die maandag. Kom op.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy. En door naar wat rustiger plaatje. Bekermat met vandaag.
1: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
0: One day.

0: En we hebben ze hier even aan tafel geroepen. Want ze zijn natuurlijk wel hier al om 19:30 bezig. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, ik zou zeggen, goedemorgen mannen.
2: Ja, goedemorgen jongens.
1: Goedemorgen. Hey, wat gaan jullie vandaag hier doen?
3: Ja, wij komen hier vanmorgen binnenrollen om even wat schermpjes te vervangen. Waar de leraren les op geven. En daar hebben we ontzettend veel zin weer in.
4: Ja, ja precies. Lekker vroeg. Een mooie Westland hier. Ja,
1: inderdaad. Ja. We hebben jullie even... Jullie zitten lekker aan het bak hier, dus...
3: Zeker.
1: Mooi. Nou ja... wat is er nou zo leuk aan jullie werk, even tussendoor?
3: Ja, ik weet niet man. Ik geniet sowieso elke dag dat ik mag werken. Dus en vandaag weer een fantastische collega en we gaan gewoon knallen vandaag.
1: Ja, zijn jullie altijd samen of?
3: Nou, de laatste tijd wel vaker, maar...
4: Voor dit project wel.
1: Leuk. Ja. En zijn er nog meer collega's vandaag aanwezig of zijn jullie de enige hier?
3: Ja, er komen nog twee andere.

0: gasten ook, hele goede gasten. En die komen helemaal niet uit het werk, maar die doen het prima.
1: Ja, mooi. Oké, Tim. En waar komen jullie zelf vandaan?
0: Ja, ik ben een Brabander, dus ik kom uit het mooie Brabantse land. Fantastisch.
1: Onder de rivieren.
0: Ja, onder de rivieren. Onder de Merwede. Altijd gezellig daar. En dat trekken we heel de week door. Ja.
1: Heel goed, heel goed. En als jullie nog aan één collega van jullie de groeten mogen doen, zeg gelijk ook even voor wie jullie werken, dan zet ik dit even op de socials.
0: Ja, dat gaan we doen, Nou, Tante Corrie, dat is de hardste werker binnen het bedrijf. Ja.
2: Tante Corrie. Dus,
0: die wensen we heel veel succes en heel veel energie van ons. Beuk hem er tegenaan deze week.
2: Precies. Ja,
1: dat willen we horen. Bij welk bedrijf werken jullie?
0: AENC uit Alblasserdam.
1: Juist. Oké. Hey, hebben jullie nog een favoriet nummertje? Want wij kunnen natuurlijk alles draaien. Hè?
0: Ja. Wij zijn wel gek op Hollandse meezingers.
1: Ja.
2: Ook dat, ja.
0: Doe eens gek. Waar ga je goed op maandagochtend?
1: Ja, zo. Waar ga je goed op, jongens?
2: Ja, misschien wel zwoele zomernachten van Rutger Barneveld.
0: Ja, prima.
1: Jongens, als wij jullie daar blij mee mogen maken op deze maandagochtend, gaan we dat lekker doen.
0: Ja.
1: Geniet nog even van je bakkie. Bedankt en een hele fijne week.
0: Ja, jullie ook, jongens. Bedankt voor de vrijheid. Doei.

0: Aan
1: de slag. Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
1: Op de WOS.
3: WOS. En nu gaan we naar Westlandse artiest. Ibiza van Bombastic en Lange Frans.
4: Lange Sjaak, Tim.
3: Oh,

0: De Tempo van Dennis Sulta. Hij is van Defected Record, uitgekomen op Defected Record.
1: Ja, en ik heb daar een leuk verhaaltje over. Okay. Want dit is zeg maar de eerste keer voor Dennis Sulta dat hij zeg maar bij Defected released. Hey. Dus dat is een prestatie voor hem.
0: Congrats.
1: Het nummer is afgelopen vrijdag uitgekomen en hij doet hem samen met Capri. Die ken je misschien wel van Got the Funk met Lo Steppa. Lo Steppa kennen wij, maar misschien de rest niet.
0: Got the
1: niet.
0: Funk, Hype the Funk, is dat die?
1: Nou, Lo Steppa is die. Oeh. Ik weet niet of dat hem is, maar...
0: Ik zal het zo nog even opzoeken.
1: Dus nou ja, genoeg gepraat over deze plaat. Laten we hem lekker draaien. Hopen dat jullie hem ook mooi vinden. En dan is dit een goede start voor je maandagochtend. Goedemorgen.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
3: Helemaal goud.
2: De regio is wakker met Tim en Luc.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Doral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
5: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
4: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
4: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon, vooral in het

0: zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Morgen!
3: De regio is wakker!
2: Nu jij nog!
3: Daar gaan we weer!
2: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Oké. Hey, laat even weten wat je op deze vroege ochtend aan het doen bent. Zit je lekker aan de koffie? Ben je aan het werk? Ga even naar onze Instagram, Wakker met Tim en Luc, of typ in WOS Regio, WOS Westland. En dan, dan kan je hem ook vinden.
1: Of bel direct in de studio op 0174-44-6600. Release Radar. The

0: Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld.
1: Helemaal goud. Ja. Oh, wat een lekker plaatje zeg. Ja, jullie konden, voor de mensen die luisteren, jullie konden het niet zien, maar we gingen helemaal los hier in de studio. Ja, ik zeg Bertje hoor. Ik zeg goede release reden.
2: Ja, ik ook, ik ook.
1: Oké. Hey, als je de release reden niet hebt verstaan net, hij staat in onze Release Radar Wakker met Tim en Luc lijst. Die kan je vinden op Spotify of ga even naar ons verhaal. Dan kan je er zo op klikken, want ik heb hem erin gezet.
2: Oké, super.
1: Luc, zo nog even een tip van Flip en gebakkie, hè?
2: Ja, we gaan weer een gebakje weggeven.
1: Wat moeten de luisteraars daarvoor doen of is dat nu nog even geheim?
2: Nee, kijk, wat de luisteraars daarvoor moeten doen is... we hebben op onze Instagram, kan je klikken op de link... gebakkie bij je bakkie. Als je daarop klikt, kan je jezelf aanmelden voor het bakkie. Of, wat je ook kan doen, is op dit moment bellen naar de studio... en dan win jij dat gebakkie. Als jij belt naar de studio 0174-446600... dan kom je direct hier in de studio bij ons... en dan kan jij vandaag dat gebakje winnen.
1: En dan daar kan je wel mee aankomen, denk ik, op de zaak.
2: Daar kan je wel lekker... daar scoor je punten mee.
1: Haha, wat goed. Oké, let's go. Dan gaan we door naar een Amerikaanse lekkere track. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Dus pump up the speakers.
2: Ik zou vast gaan bellen.

0: Boom. Op jezelf.
1: Ja. We hebben een beller voor het gebakkie.
2: Ja, ja.
1: Oké, okay, wacht. Even openschuiven, komt-ie.
2: Ja.
1: Arie, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
1: Hey, goedemorgen. Goedemorgen Arie, ben je lekker opgestaan?
3: Ik ben lekker opgestaan, ja. Vol goede moed weer de nieuwe week in.
1: Ja, lekker. En Arie, stel je even voor, wie ben je en wat doe je het dagelijks leven en heb je nog hobby's en zo?
3: Ja, goedemorgen. Arie Sonneveld ben ik. Ik kom uit Lier. Ik ben momenteel aan het werk bij Duvel Orange. En ja, wat doe ik in het weekend? Mijn hobby's zijn een beetje plaatjes draaien, net als jullie.
1: Ja, gezellig.
3: Ja, leuk hè? Ja, nee, dat hartstikke gezellig, ja.
1: Hé, hey, en houden jullie collega's een beetje van taart en zo?
3: Ik geloof het wel, ja. Dat, ja, dat komt wel goed hier zo.
1: Lekker,
3: ja,
1: bij de koffie.
3: Goed. Ja, lekker bij de koffie, ja.
1: Nou ja, Arie, wij mogen jou vandaag gelukkig maken met een heerlijk wakker met Tim en Luc taartje voor bij de koffie.
3: Nou, dat komt hartstikke mooi uit hier zo.
1: Dus echt fantastisch. We houden even contact over hoe en waar. En, maar we willen in ieder geval dat jij om 9:30 of 9:00, wanneer je pauze houdt, lekker dat bakje aan je collega's kan geven. Inderdaad.
3: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat komt helemaal goed hier zo.
1: Nou, top. Hey,

0: Als je de rest van de regio nog een hele fijne dag wil wensen op de radio, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, jongens, werk ze en een hele fijne dag vandaag.
0: Juist, dankjewel Ari en geniet van je gebakkie.
1: Ja, je komt helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Nieuwsupdate.
1: Ja, goedemorgen met Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. En ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. En ja, heren, hoe zitten jullie een beetje in jullie Westlandse taal?
2: Ja, nou, ik heb hier dus een boekje liggen. Die heet Een lachen boekie over Westlandse taal.
1: En daar ben je veel aan het lezen? Je bent aan het oefenen?
2: Ja, ik ben aan het oefenen, want ja, wij dachten misschien is het leuk om toe te voegen aan de show. Even een keer een beetje Westlandse taal ertussendoor.
1: Nou ja, voor degenen die nog niet zo goed zijn in de Westlandse taal, opgelet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender.
2: Hey.
1: Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak.
3: Barman die Richard.
1: Zeker. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Ja, ik vind dit dus echt heel grappig.
2: Ik ben nog meer benieuwd naar de uitleg.
3: Ja, echt, hè?
2: Dan het woord.
1: We hebben van de zomer in Frankrijk hebben wij een pubquizje gedaan. En daar hadden we ook dus een spelletje met dat je Westlandse dingen moest raden. Nou, er zaten dingen tussen. Ik had er nog nooit van gehoord.

0: Hey, nou, ik heb er eentje voor jullie.
1: Kom op.
0: Wat betekent stierenballen? Stierenballen.
2: Stierenballen.
0: Oh, dat heb ik wel een keer vaker gehoord. Stierenballen.
2: Stierenballen.
1: Dat je een beetje sterke vent bent of zo?
0: Nee. Het antwoord is...
3: Wacht. Is het niet aardappels uit de grond halen of zo?
0: Nee. Nee, het is overziens. Overzienes.
3: Overzienes. Ja. Dus ik ga even stierenballen halen, jongens.
0: Stierenballen.
1: Nou, dan in ieder geval nog de sport. De hockeyvrouwen van HV Westland hebben met 3-2 verloren bij Zoetermeer. Westland kwam met 2-0 voor, maar gaf die voorsprong uit handen. In de laatste seconde maakte Zoetermeer uit een strafcorner het winnende doelpunt. Dat is altijd zonde. Volgens HV Westland werden tijdens de wedstrijd 2 doelpunten afgekeurd. De mannen van de club hadden meer succes. Zij wonnen in de derde klasse met 4-0 op bezoek bij Voorne. Ja, toch zonde als je 2-0 voor staat en dan die laatste 3 goals weggeeft. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. En de wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. Vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden.
0: Hey, ja. En Mees, was jij bij de derby dit weekend of niet?
1: Nee, ik was hier, ik was bij de open dag.
0: Maar heb je het gehoord?
1: Ja, natuurlijk heb ik het gehoord. Mijn broertje is wisselkeeper bij Schavenzanden. Die kwam met zo'n gezicht thuis natuurlijk. Ik vond het vreselijk.
0: Oh ja, zonde. Ja.
1: Nee, het was niet prettig bij ons thuis, nee.
0: Nee, maar ja, voor Zandia, beter nieuws.
1: Dat wel, ja. Maar over die open dag nog even, gasten. Jullie waren hier ook. Ik heb gehoord van Rob, ik had het net even over, Rob de directeur. Er waren zo'n 700 mensen, 600 tot 700 mensen.
3: Ja, het was echt erg gezellig. En leuk.
1: Ja.
3: En ik vond het vooral leuk om zoveel mensen te zien die eigenlijk al verbonden waren met de WOS. Of er al wat over wisten en vaak kijken. Dus het was leuk om even een praatje te houden.
1: Ja. Ik vond het echt heel gezellig. Ik heb inderdaad superveel mensen die inderdaad gewoon heel benieuwd zijn naar hoe werkt het nou. Nou, dat zal bij jullie natuurlijk net zo zijn.
0: Ja, want jij stond in de tv-studio, toch?
1: Nee, ik stond bij kantoor bij het radionieuws inlezen. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik nu aan het doen ben.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar inderdaad, ik heb van collega's gehoord die bij de tv-studio stonden, dat die hebben geen moment pauze gehad.
0: Nee,
1: dat was echt
0: nee,
1: monster
0: nee,
1: in en
0: vol gas. Ja. Ja. Ja.
3: En wat hebben de luisteraars gemist die er dus niet bij waren zaterdag?
1: Ja, wat heb je niet gemist, Tim? Je kon tv maken, je kon radio maken, je kon radionieuws inspreken, je kon artikelen maken. Ja, je hebt echt van alles gemist. Dus mocht er nou ooit nog een open dag komen en je bent niet geweest, kom alsjeblieft, want het is echt veel te gaaf.
3: Ja, nou dames en heren, de studio staat gewoon elke dag open, dus ja,
0: kom maar
3: gezellig
0: langs.
3: Lekker langs. Mees, bedankt voor het nieuws.
1: Geen dank, heren. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy.

0: Jam hot.
1: Jam hot.
2: Aan de slag. Dit is jouw kickstart.
3: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de...

0: Morgen!
1: Anders lach! Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
3: Daarnet hoorde je I Love Life van Baker Matt en Rani. En nu Mr. Vane van Culture Beat.

0: Mr. Veen van Culture Beat.
1: Flipper die Flop.
2: Tijd voor de tip van Flip.
0: Ja, het is tijd voor de tip van Flip. Luc,
3: Flipper die Flop. Wat
0: goedemorgen
3: is de tip van Flip?
0: Allemaal en leuk dat je luistert naar WOS Ochtendshow Wakker met Tim en Luc. Ik hoop dat je lekker bent opgestaan. Als je wat kwijt wil over deze mooie maandagochtend, laat het vooral weten via de DM. Maar het is nu tijd voor de tip van Flip. Tim, een vraag. Ja. Heb jij wel eens last van een douchekop die niet lekker doorloopt?
3: Ja.
0: Heb je daar wel eens last van?
3: Ja, maar meestal is het dan stuk.
0: Ja. Nou, hij is dus niet altijd stuk. Er kan dus ook, zeg maar, kalkdingetjes in je douchekop zitten.
3: Mm-hmm.
0: Waardoor die niet lekker doorloopt.
3: Ja.
0: Dus dan voelt hij niet meer lekker. Dan is hij een beetje zacht, dat water. Nou, iedereen wil gewoon lekker douchen. Dus daar hebben we een tip voor.
3: Oké. Okay.
0: Komt er steeds minder water uit je douchekop? Sta je onder een miezer buitje in plaats van een volle straal? Grote kans dat de kalkaanslag de boosdoener is.
3: Nee.
0: Gelukkig is er een oplossing. Vul een plastic zakje met schoonmaakazijn. Voeg een schepje baking soda toe en bind dit met een elastiekje om je douchekop, zodat de gaatjes kunnen inweken. Laat het vervolgens een nachtje intrekken en de volgende ochtend verwijder je het zakje en je douchestraal voelt weer als een heerlijke tropische regenbui.
3: Wauw.
0: Wauw.
3: Oké, goede tip, denk ik.
0: Ja, dus als jij
3: vanochtend werkt, maar...
0: Nou ja, ik doe vanochtend even lekker koude douche, weet je wel. Lekker wakker worden. En dan is het toch wel lekker als je gewoon een heerlijke tropische regenbui hebt. In plaats van,
3: een tropische koude regenbui.
0: In plaats van een miezerig buitje.
3: Dingetje.
0: Oké. Dus als je hebt geluisterd en je wil een lekkere tropische regen bij de volgende ochtend of 's avonds of na sporten, dan zou ik deze tip even doen.
4: Strandweer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
5: Je geniet lekkerder
6: van de zomer.
4: WOS Zomer.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Helemaal goud.
0: De regio is wakker met Tim en Luc.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Door Al Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
6: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
5: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
5: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Morgen!
10: De regio is wakker!
9: Nu jij nog!
10: Daar gaan we weer!
9: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: We hebben Femke ook aan de lijn.
1: We kregen een aanvraag binnen. Goedemorgen, Femke.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey. Fem, ben je lekker opgestaan?
2: Ja, zeker. Alweer druk aan het werk.
1: Lekker. En waar werk je?
2: Het tandartspraktijk.
1: Lekker.
2: Allemaal tandjes schoonmaken vandaag. Heerlijk.
1: Wat goed. En zitten dan ook wel eens mensen bij met een heel vies gebit? Of is dat...
2: Ja, maar dan daarna gaan ze naar buiten en dan ziet het er weer prachtig uit.
1: Oh, wat goed. Nou, wat goed, ja. Hey Femke, omdat jij zo lekker gestart bent vandaag, wilde jij je graag een plaatje aanvragen. Die heb je aangevraagd bij ons.
2: Ja,
1: kan
2: zeker?
1: Jij hem eens aankondigen voor ons? Dan gaan we afspelen.
2: Nou, helemaal goed. Nou, voor alle meiden die ook luisteren, we gaan lekker Girl luisteren van Anouk.
1: Yes, girls! Yes. Hier is Wakker met Tim en Luc, Girl van Anouk. Dankjewel Femke en een hele fijne maandag.
2: Hetzelfde, doei doei!
1: Doei doei!

Oh yes. Hey, wij hebben wat nieuws bedacht. Tim en ik hebben wat nieuws bedacht. Wij dachten aan de vraag van de dag. Je bent lekker aan het werk of je bent ergens met andere personen aan het werk. Mocht je in je eentje aan het werk zijn, dan is deze vraag ook naar jezelf te stellen. Maar wij dachten, laten we jullie eens helpen met de gesprekken op de maandag een beetje op gang te laten komen. Dus we hebben hier een vraag. Sowieso, vraag even aan je collega hoe zijn of haar weekend was. Gewoon heel simpel, daar beginnen we mee. Maar daarna lijkt het ons leuk om zeg maar de vraag te stellen. Stel nou, je gaat een weekend weg.

0: met een van je collega's. Wie zou je dan absoluut meenemen? Wie moet er mee op dat weekendje weg? Met wie kan je helemaal los? Stel even die vraag aan je collega. Hey Tim, met wie zou jij nou echt een weekend weg willen?
1: Even denken hoor.
0: Kijk, in de radiostudio zijn we met z'n tweeën. Dus het enige antwoord wat hij eigenlijk kan geven is samen met mij. Maar...
1: maar we hebben ook nog heel de WOS-collega's.
0: Daarom, hè? Daarom. Dus zeg het even.
1: Ja, ik zou wel met Mees weg kunnen. Mees.
0: Ja?
1: Ja. Ik zou wel een biertje mee kunnen, denk ik. Daar komt-ie. Daar komt-ie ook weer.
0: Oh, Mees komt zo meteen voor het nieuws. Dan gaan we gelijk vertellen dat we een weekendje weggaan met hem. Oké. Nou, stel even de vraag. Hoe was je weekend en met wie zou je weggaan op een weekendje weg?
1: En heb je nog een leuke vraag voor een hete vlam?
0: Ja, ik had eigenlijk een vraag opgeschreven. Wie van je collega's zou je meenemen als een wingman of wingwoman?
1: Oh. Wie zou jij meenemen dan?
0: Wie ik zou meenemen?
1: Ja?
0: Nou, ik ben benieuwd hoe Stefan met de vrouw is. Dat is ook een van onze collega's, die leest ook wel eens nieuws. Nou, Stefan, als je dit hoort, ik ben benieuwd hoe jij met de vrouw bent. Kom gezellig morgen of zo even het nieuws lezen, dan stellen we even die vraag.
1: Is goed. Oké, leuk.

0: Dus luisteraars onderweg, hier is Mees.
1: Nieuwsupdate. Goedemorgen. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. En ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgracht tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schaafzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Luc, je had net een leuk spreukje voor ons in het Westlands.
2: Ja.
1: Gaat over het volgende nieuws. Ik ben benieuwd. Heb jij nog een extra quizje voor ons?
2: Ja, ik heb zeker een extra quiz. We hadden net stierenballen. Dat zijn dus aubergines.
3: Ja.
2: Maar in het Westland zeggen we dus stierenballen. En ik had wel een leuk verhaaltje, want bij de volgende, dat gaat over superdik. Het nummer is superdik. Maar ik heb in Amsterdam heb ik op school gezeten en toen gebruikte ik dit woord wel eens. Toen zei ik superdik. Toen zei iemand, wat zeg jij nou? Wat neem je nou? Superdik? Super beledigend natuurlijk, maar ja. Hier in het Westland betekent het gewoon geweldig of fantastisch.
1: Nou, of gewoon goud.
2: Of gewoon goud. Je kan het in de zin gebruiken met, liep volledig uit de klauwen dit weekend, maar was superdik. Inderdaad.
1: Mocht je nou geen idee hebben waar dit over gaat, Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten goed kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Ja, ik ga hem zeker kopen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar
3: ja, wij gaan hem hier in de studio ophangen.
2: Ja,
3: ik vind het mega dik.
1: Dan verder. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stond onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni.

0: maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Nou, zul je net zien. Dan ben je eindelijk 120 jaar en dan is het zo ongelooflijk verschrikkelijk heet in de zomer. Moet je dat nog later vieren? Eigenlijk niet leuk, maar goed.
1: Eigenlijk niet leuk, hè?
0: Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. En de wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. Vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden.
1: Ja, meest superdik.
2: Noem je me nou dik?
0: Noem je me nou dik?
1: Nee.
0: Geen dank, jongens.
1: Oké. En nu door met Work van Rihanna en Drake.

Heb je de vraag aan je collega al gesteld? Vraag hem dan nu. I worry about nothing.

0: Dus, ook als je vandaag vanaf huis werkt, goedemorgen. Dit is Wakker met Tim en Luc.
1: We hadden net wat lekkere plaatjes. Work van Rihanna en Drake. En daarna Work From Home van 50 Harmony. En nu, ze komen eigenlijk allemaal op 2019. En deze ook weer. How Deep Is Your Love.

0: Sweet Loving van Sigala. Hey, het is bijna 10 uur. Dat betekent bijna... Wij zijn bijna klaar met de ochtendshow. Maar voordat we eigenlijk klaar zijn, willen we nog een vraag doen. Oké, ik heb hier een quizvraag voor alle luisteraars. Welk land drinkt gemiddeld de meeste koffie per persoon? Is dat A, Italië? Is dat B, Frankrijk? Of is dat C, Nederland? Of is dat D, Finland?
1: Ik denk dat je even moet kijken naar de meest productieve mensen. Die drinken waarschijnlijk heel veel koffie.
0: Hoeveel drink jij op een dag, Tim?
1: Ik drink ongeveer 3 bakjes koffie per dag. En meestal alles in de ochtend. En om 12 uur stop ik.
0: Oké.
1: Want ik heb geleerd dat het ongeveer

0: lang duurt voordat echt alle cafeïne uit je lichaam is.
1: Ja.
0: En daar luister ik naar.
1: Oké, nou goed dat je dat doet.
0: Ja, maar slaap ik beter.
1: Dus, welk land drinkt gemiddeld het meeste koffie? Italië, Frankrijk, Nederland of Finland? Het antwoord zometeen.

0: zijn terug met de quizvraag. Als je de quizvraag toevallig gemist hebt, dan is die gratis zo. Welk land drinkt gemiddeld de meeste koffie per persoon? Was dat Italië, was dat Frankrijk, was dat Nederland of was dat Finland? Tim, ben je er al over uit?
1: Ja, Nederland denk ik.
0: Jij denkt Nederland. Ja. Hoeveel dan?
1: Is het gemiddeld per dag?
0: Ja.
1: Zes.
0: Per persoon.
1: Zes
0: per persoon.
1: Ja.
0: En jij zat op drie, hè? Zei jij.
1: Ja, de helft. Ja.
0: Nou, hier komt hij. Dames en peren. Het antwoord van de vraag is... Finland.
1: Jo.
0: Ja. Even kijken. Het antwoord is dus Finland. En misschien verrassend. Want sommige mensen zouden misschien Italië denken. Want die hebben wel zo'n koffiecultuur. Espressotje en zo. Maar ondanks alle espresso's en cappuccino's... Finnen drinken gemiddeld zo'n 3 tot 4 koppen koffie per dag. Dus mocht jij nu pas aan je tweede of je eerste bakkie zitten... in Finland loop je dan eigenlijk al achter.
1: Jo.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, dan...
0: Dus
1: ja.
0: Ik zou zeggen... Zet hem op met koffie drinken vandaag. En we zien je morgen weer, want over 5 minuten zijn we weg.
1: Ja, super bedankt weer voor het luisteren naar de ochtendshow. Wakker met Tim en Luc. Wij vinden dit nog steeds, na een week, ja, we trekken hem gewoon door. Fantastisch. En ik hoop jullie ook. En aanvraag is altijd welkom. Nu gaan wij eruit met Hang Up van Madrid.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je radio aan.
1: Koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.
2: W.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. De rotonde op de Galgenweg bij de Kruisbroekweg in Naaldwijk gaat volgend jaar verdwijnen. Op die plek komt weer een kruising met verkeerslichten. Volgens wethouder Michiel Verwerda kan het verkeer daarmee beter worden geregeld en gestuurd. Opvallend is dat 20 jaar geleden vrijwel hetzelfde argument werd gebruikt om juist de rotonde aan te leggen. Die kwam er in 2007 om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Nu moet een kruising met verkeerslichten dus opnieuw voor een betere verkeersafwikkeling zorgen. De Maaslandkering in Hoek van Holland sluit morgen voor de jaarlijkse test. Daardoor ligt de scheepvaart bij de kering stil van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagochtend 4:30. Rijkswaterstaat controleert tijdens de test of de kering en het bedienende team goed functioneren. De Maaslandkering sluit bij extreem hoog water om het achterland tegen overstromingen te beschermen. De jaarlijkse test vindt plaats vlak voor het stormseizoen. En inwoners van Maasland zien vooral kansen voor nieuwe horeca in het vervallen pand De Afrit. De gemeente Midden-Delfland wil het gebouw bij busstation Maasland Viaduct kopen. Bewoners noemen bijvoorbeeld een broodjeszaak als mogelijke nieuwe invulling. Ook hopen inwoners dat de nieuwe bestemming zorgt voor meer toezicht rond het busstation en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met De Afrit gebeurt is nog niet duidelijk. De gemeenteraad moet eerst besluiten over de aankoop. Het weer er nog, het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Later op de dag wordt het wat droger en kan de zon af en toe tevoorschijn komen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het vrijwel droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 14 graden en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen is het overwegend droog met geregeld zon en wordt het ongeveer 21 graden. Zondag neemt de bewolking toe en is er weer kans op regen. Ook dan ligt de temperatuur rond de 20 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Pressure is te zien in Bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het mini-festival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij, te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: je Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzande wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere

0: Verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.

0: Er zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Getting ready for the lunch voor de maandagmiddag. Het is 12 uur geweest. Hartelijk welkom.
3: De WOS Lunch.
2: En dan gaat hij tot 2 uur vanmiddag.
3: Jeroen van der Kei.
2: Lunchen met de WOS en Nothing But Thieves.

0: Overcome van Nothing But Thieves hoorde je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze maandagmiddag 14 september op de kalender. Het is ruim 5:05. Goedemiddag.
1: De WOS lunch. De WOS lunch. Uw presentator Jeroen van der Kamp.
0: En natuurlijk van harte welkom aan de 26 meter lange lunchtafel. Dit is hier de plek van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Ik praat je namelijk vandaag op deze eerste werkdag van de week zeker even bij. Zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Nou, een van die straten, daar moet je komende woensdag rekening houden met extra hinder. Het gaat om verkeer tussen Monster en Naaldwijk. De Zwarte Dijk is namelijk overdag volledig afgesloten tussen de Poel en de Rijnsburgerweg vanwege asfalteringswerkzaamheden. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en straks om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Ja, verder natuurlijk de hoogste tijd om de boterhammen erbij te pakken, want dit is hier de WOS-lunch tussen nu en 14:00 vanmiddag.

Shakira en Burna Boy hoorden je bij de WOS. Dai Dai hier op deze maandagmiddag aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel van de WOS. Die voor je gedekt staat tussen nu en 2 uur vanmiddag. Dus kom erbij, zak lekker weg in dat WOS Plus. Wens ik je natuurlijk een heel smakelijk eten. Dat het maar eventjes dat momentje voor jezelf mag zijn. Ja, en in dat momentje voor jezelf praat ik je niet alleen bij rondom het belangrijkste nieuws. Is er natuurlijk ook lekkere muziek. Wat dacht je van zometeen iets na 12:30? Het lunchpakket, het muzikale beleg voor op je boterham. Dat wordt natuurlijk gewoon weer geserveerd. Verderop in dit programma nog de lekkere track uit de catacombe. Heb je een suggestie trouwens daarvoor? Laat het me weten. Radio@wos.nl. The window of hope is er ook. Dit is Olita Adams.

thuis in jouw regio met de lunch op de WOS. Muziek van Martin Garrix en U2 op de radio. Fireflies was dat hier tussen de middag. Kijk even naar het weer van vandaag. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. De bewolking gaat vanmiddag wel wat dikker worden. Er kan een spat motregen uitvallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het vandaag maximaal een graad of 22. Vanavond en vannacht naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Een enkele lichte bui is het ook nog overwegend gelukkig wel droog. Morgen beginnen we met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Wordt wel warmpies. Nou ja, laten we een beetje vergelijkbaar doen met vandaag. Een graad of 2 à 23. Bengals, walk like an Egyptian. Eventjes een beetje zo tussen de middag gymnastiek.

Renegades van de Ex-Ambassadors hoorde je hier aan de lunchtafel van de WOS. Met in het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Het lunchpakket, nou dat komt eraan zometeen. En ook My Body Isn't Ready van Somber hoor je zometeen na het WOS nieuws.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio. De

0: De lekkerste, de beste en de meeste muziek bij de WOS. Somber was dat, My Body Isn't Ready.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik de lekkere belegvormen van de WOS weer uit op die bammetjes. Nou, en ga er maar eens even lekker voor zitten hoor. Want vandaag op je boterham smeer ik uit Bruno Mars met I Just Might. Ook Supertramp komt eraan zometeen. Breakfast in America. Ja, dat hier tijdens de lunch in de regio. En eerst is het Loreen op de WOS. Dit is Tattoo. Smakelijk eten.

En dat was het. Het muzikale beleg voor op je boterham voor deze maandag. Jordan Lorraine, Supertramp. En dit was ook Bruno Mars. Morgen iets na 12:30. Zo'n vers lunchpakket, zo'n lupaatje. Natuurlijk hier op deze zender. Nu, Simon.

Olivia Dean en Man I Need hoor je hier bij de WOS. Tussen de middag aan de lekkerste van de regio, de lunchtafel van de WOS die voor je gedekt staat. Je kent hem, die 26 meter lange. Nou, dat doet hij nog tot 2 uur vanmiddag. Beetje gedekt staan hier in de studio, althans voor de studio, want ja, in de studio past niet. Maar we hebben hier een heel groot atrium waar die uitstekend opgesteld kan worden. Dus die 26 meter lange lunchtafel staat gewoon nog lekker voor je gedekt. En kun je straks gewoon nog even wegzakken in dat blauwe WOS Plus, een beetje natafelen. Of gewoon lekker wat later lunchen. Kan natuurlijk ook, dat is vaak wat rustiger. Dat is ook lekker, hè? Goed, in het komend uur nog wel veel meer andere zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen hier het nieuws van 1 naar Jade en Don't

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rosemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. Hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Met Cameron Whitcomb onderweg naar Robert Palmer.

0: Creed High.
1: Medusa van Cameron Whitcomb hoorde je bij de WOS. En daarvoor Bad Case of Loving You van Robert Palmer.
2: De WOS Lunch.
1: Hartelijk goedemiddag, hartelijk maandagmiddag. Welkom bij de WOS. Dit is het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow. En het nieuws uit de regio, want ook vandaag op deze maandag praat ik je bij. Zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Ja, wie weet wat ergens ben je nergens betekent. Of nou, misschien begrijp je dan wel direct wat er aan de hand is met een opgeredderd hoofd. Nou, vanaf volgend jaar kun je iedere dag je Westlandse taalkennis testen. Zo, lekkere zin is dat ook van de guy. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijken die brengen voor 2027 een schuurkalender uit.

0: Dat doen ze met 365 Westlandse spreuken, gezegden en uitspraken. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat bedoel je er dan mee? Mag ik even het woord? De uitspraken voor de parre Westlandse spreukuitspraken die zijn trouwens verzameld door Peter Kruithof. Die kennen we natuurlijk ook alweer als een van de kromme jongens. Ja, en als je het dan hebt over de Westlandse taal, is dat natuurlijk 1 plus 1 is 6. Exact. Nou goed, je leest er meer over op bos.nl, de bos-app. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Net als Gravity 6. Ook Teddy Swims komt eraan. En eerst is dit muziek van Fire Con Dios.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Stare into the Sun van de Gravity Six hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. Ja, en op WOS.nl en de WOS-app, daar staat het artikel over die Westlandse uitspraken waar ik het net al eventjes over had. Ja, eentje die ja, weet je, we hebben alvast een klein inkijkje. Ja, ze past haast niet meer tussen de paaien. Ja, dat is er ook eentje natuurlijk. En ik stook niet voor het hele Westland. Ja, dat is ook wel een lekkere. Die herken ik ook nog wel van thuis. Van lang geleden. Ja, dan was het moeders altijd en dan liet je die deur open en dan... Ja, ik stook niet voor het hele Westland. Nou ja, goed, die staat ook op die scheurkalender. Die dus voor 2027 iedere dag een Westlandse uitspraak of woord laat zien. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Zometeen hier, de Jets en dit is Kensington. Dit is Stay bij de WOS.

0: De Judds bij de WOS. Why Not Me hoorde je tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. De lekkerste om een beetje na te tafelen, een beetje uit te buiken. Een beetje keuvel over het nieuws van vandaag. Maar zometeen ook de catacombe in te duiken voor de lekkere track. Die in 1968 eerst verscheen als B-kant. Later werd het ook een A-kant. Maar in 1968 verscheen het eerst als B-single. Nou, wat dat is en wie het is en waarom het is, dat hoor je zometeen. Net als muziek van onder andere Miles Smith, Niall Horan. Montel Jordan komt er ook aan.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch.
0: Na het nieuws van 2:30.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzande wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een

0: plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.

0: Drive Safe. Miles Smith en Niall Horan hoorde je hier op de radio bij de WOS. En Get It On Tonight. Montel Jordan nog daarvoor.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Dat in 1968 verscheen op single als B-kant van Waterdrager. Ja, en als je dan zegt van ja, welke plaat is dan bekende? Is dat zometeen die lekkere trek of Waterdrager? Nou, oordeel zelf. In 1972, 4 jaar later, werd het overigens nogmaals op single uitgebracht. En ditmaal als A-kant. Toen stond Wie kan me nog vertellen op de B-kant. Beide liedjes zijn van de grootmeester zelf. Boudewijn de Groot, de lekkere trek van vandaag. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

Sign Your Name van Terrence Trent D'Arby hoorde je bij de WOS aan de lunchtafel op deze maandagmiddag. Net als de lekkere track nog daarvoor, Boudewijn de Groot als de rook om je hoofd is verdwenen. Morgen iets na 2:30, weer zo'n lekkere uit de catacombe. Heb je een suggestie? Laat het me maar weten. Radio@wos.nl, de WOS-app kun je ervoor gebruiken. Of een berichtje via de tip-ons-knop via wos.nl.

I'll Be Waiting van Key and the Crow. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Zometeen hoor je nog veel meer lekkere muziek in jouw regio voorbij komen. Onder het genot van een bakkie koffie. Harry Styles, Partner komt eraan. Inner Circle onderweg. Die rammer van Jonas Blue komt eraan. Eric Clapton maakt ook zijn opwachting in het komend uur. En natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Die krijg je ook gewoon voorgeschoteld, die hoofdpunten. Dat laatste nieuws vanavond ook om 6 uur bij de WOS op tv. En 24/7 via WOS.nl en de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit niet meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Zorgen van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuw-Zeeland was 2 weken

weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV

0: vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je tijdverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS
1: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er één file gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis.

Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt.

0: wat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 uit Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel 11 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op hun eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: wekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was

0: Maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: gooi jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzande wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij Knoop in de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt.

0: werkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op hun eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden.

0: blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: de vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Om bij te pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
6: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
5: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO-

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westlandtheater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
5: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
4: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
6: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
4: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor de lekkere stapavond, de Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzande wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
4: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
3: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
5: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
3: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NOS gaat met je mee naar het strand.
1: Verkoelende hits op 8, 7, 6.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws.

0: van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: het zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Words in heavy doses.
1: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je

0: zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc.
1: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
2: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51... staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.